0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
5: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
6: Bingo FM met het regio nieuws.
7: Goedemorgen. Een man van 42 is veroordeeld tot 14 maanden celstraf voor het stalken van zijn ex. Deels deed hij dat vanuit de gevangenis in Nieuwegein. Daar belde hij maar liefst 77 keer in 3 uur tijd. De twee hebben samen een dochter. Sinds 2019 valt de verdachte zijn ex lastig door te bellen, langs te gaan, foto's en brieven te sturen en op haar op sociale media ook lastig te vallen. En dat ging dus door, ondanks zijn celstraf. Ruim een maand na de zware explosie bij restaurant Topkapi in Utrecht is nog altijd niet duidelijk wie erachter zit en waarom. De VVD wil uitleg over het politieonderzoek en de veiligheidsmaatregelen. Ook wil de partij weten of er een verband is met de explosie en afpersing 3 jaar geleden. Toen werd een Utrechter veroordeeld tot 3 jaar cel. Ook in onze regio verdwijnen steeds meer bushaltes. In de stad zijn de afgelopen jaren 75 haltes verdwenen. Het zijn er nu nog 600. In de hele provincie Utrecht nam dat aantal haltes ook af, blijkt uit een onderzoek van het ANP. Niet overal, in Veenendaal bijvoorbeeld, kwamen er zo'n 30 haltes bij. In grote steden, zoals Utrecht, wordt steeds meer ongezond eten verkocht. Het Amsterdam UMC deed onderzoek in opdracht van 10 gemeenten en het voedingscentrum. Het aanbod in de steden is in 10 jaar tijd veel vetter, zoeter en zouter geworden. De betrokken gemeenten roepen het kabinet op om de mogelijkheid te geven aan gemeenten om het aanbod van ongezond eten lokaal te weren. En dat is nodig omdat overgewicht steeds meer toeneemt. Het weer opnieuw een mooie herfstdag, periode met zon, droog en vanmiddag zo'n 21 graden.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
5: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
6: Bingo non-stop.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Jan Dulles en zijn vrienden, de 3J's en 2-7. Goedemorgen, dinsdag 6 oktober, je bent welkom. Met veel lange informatie uit de stad en een hele

Ach, dan ben ik en dan leef ik toch nog een keer. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag en we gaan een mooi weertje beleven hoor. Droog, rustig, wel, het is donker hè. Het is even wennen, maar het is helemaal niet koud. Het is een graadje of 13 en dat gaan we vandaag zo naar de 20 tot 21 graden zien gaan, die thermometer. En dat is op zich hartstikke lekker natuurlijk. Nou ja, het is wat het is, grijze mist, een beetje mistig, kijk uit hè. En vanmiddag dan wisselen wolken. En zon elkaar af. En nogmaals, dan wordt het misschien 1 tot 22 graden. Nou, hoe lekker is dat? Eigenlijk fantastisch, hè? Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen gistermiddag. Wat een drukte bij onze eigen Kevin. Hoorde je al die dingen? Daar heb je nu niks mee te maken. Ga je vanuit Zetterbos richting Utrecht, kom je een hele aantal files tegen. Tot en met knooppunt Everdingen. Hou daar een beetje rekening mee. Maar ja, dat is elke dag natuurlijk zo eigenlijk. Heel eerlijk gezegd. Dan eens even kijken naar de A12 Den Haag richting Utrecht. 6 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En tussen Bodegraaf en Woerden staat ook 3 kilometer file. A12 Utrecht richting Den Haag. De andere kant is op. Dus richting de Haagse stad. Richting de kust. 5 kilometer file tussen de Meren en Woerden. Dan heb ik de A27. Zoals elke dag 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. Tussen Lexmond en Houten staat ook 6 kilometer file. De andere kant op de A27, 6 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. En de A28, 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En dat zijn de grote files die ik op dit moment met je moet melden. Lekker beginnen met Gerrit.

Nou, foldertjes worden niet meer gelopen in Utrecht. Ik ken nog wel mensen die elke week die pakken folders bij mij in de brievenbus propten. Kun je het toch herinneren? Dat mag niet meer, hè? Dat is door milieuwetgeving klaar. Maar ik weet nog wel een vriendin van mij die kwam over foldertjes gesproken, waar Gerrit Joling over zingt. Elke maand bij mij even de foldertjes bekijken, omdat dat zo leuk is. Grappig, hè? Sommige dames die vinden dat toch wel leuk om in te pakken met folders. Ik heb ze vroeger ook wel rondgebracht, hoor. Dat was een mooie kleine bijverdienste, maar dat gebeurt bijna niet meer. Wat wel gebeurt, is dat er allerlei kastjes, elektriciteitskastjes, beschilderd worden in Utrecht. Behalve dan Jan is de Man, die ik weet niet hoeveel grote muurschilderingen in Utrecht gemaakt heeft. Wordt er natuurlijk ook heel veel graffiti in de stad aangebracht. Maar nu is er een nieuw initiatief om er echt door kunstenaars een klein kunstwerkje van te maken. Nou ja, het begon zo ongeveer in 2021 van kastje naar canvasje. 78 beschilderde elektriciteitshuisjes kun je nu vinden in Utrecht. En misschien vind je het mooi, misschien vind je het niet mooi. Ik weet het eigenlijk niet. Bij mij aan de overkant staat ook een soort kastje. En daar wordt af en toe een nieuwe tag of graffiti ding overheen gezet. Af en toe zit er een poppetje op. Het is heel grappig. Vroeger waren die kastjes ideale plekken om postertjes illegaal op te hangen. Hè, van Bentje Hutsenflut speelt daar en daar. Maar die tijden zijn veranderd, wordt er gezegd. En de kunstenaars die alle dingen maken op die kastjes, van kastje naar canvasje, die kun je bekijken op nieuws030.nl. Nieuws030.nl. Bijvoorbeeld op het Janskerkhof, daar is ook zo'n kastje helemaal beschilderd. En als je bij jezelf denkt, maakt dat? Ja, dat is hartstikke legaal, om het zo maar eens te zeggen. Leuk, en zelfs zeggen ze, nou, de stad wordt mooier en de nieuwe generatie wildplakkers, die mensen waar ik het net over had, die moeten maar een andere oplossing zoeken als er nog wildplakkers zijn. Ja, zo vaak zie ik dat niet meer gebeuren, hoor. Heel eerlijk gezegd. Vroeger had je dat. En heel lang geleden had je ook de muurkrant. Maar laten we het daar niet over hebben, want dan ben ik wel een hele oude man. Hier is Suzanne Veldmeijer in de Nacht van je Droom.

Yves Berendsen en een verlangen hier bij Bingo. Over verlangen gesproken. De fietsenstalling onder het Stationsplein, dat is de grootste ter wereld. Maar steeds vaker staat de stalling tot een nok toe gevuld. En fietsers zetten hun fiets noodgedwongen tegen banden en andere niet-parkeervlakken. Omdat de reguliere fietsparkeerplaatsen bezet zijn, de gemeente erkent dat de druk op de stalling groot is en zegt de week aan uitbreiding. Ook de digitale borden die aangeven waar nog vrije plekken zijn, die blijken regelmatig helemaal niet betrouwbaar. Kijk maar eens even aan. Wat heeft dat toch een hoop in de aarde gehad. Er was eerst allemaal vocht overlast en nu weer dit. De drukte in de fietsenstalling onder het Stationsplein is dus toegenomen. En volgens de gemeente is het aantal fietsparkeerplaatsen in het gehele stationsgebied momenteel wel voldoende. Maar is de druk op het Stationsplein stalling gebeuren heel erg groot. En tegelijkertijd groeit het aantal treinreizigers dat met de fiets naar Utrecht Centraal komt. Dat is precies wat de gemeente Utrecht wilde. Ja, en dan moet je wel de ruimte hebben natuurlijk om je fiets kwijt te kunnen. Dat lijkt mij niet zo gek. NS die zegt, ja, wij herkennen die signalen van de fietsenstalling. Wij geloven in de combinatie van fiets en trein om duurzaam van deur tot deur te reizen. Dan is het natuurlijk wel belangrijk voor reizigers dat ze snel en makkelijk die fiets kunnen parkeren. Als NS zijn we dan ook in gesprek over de uitbreiding en onderhoud van de locaties rondom Utrecht. Nou, ik ben toch heel erg benieuwd wat hier weer uit gaat komen en of er nieuwe grote nieuwe parkeerplekken voor fietsen rondom het Utrecht Centraal, want dat is het belangrijkste knooppunt, gaan verwezenlijkt worden. Ben benieuwd. We gaan het allemaal meemaken. Je kunt het hele verhaal terugvinden op de pagina van Duik. Op de fiets, op de beach, dan ben je natuurlijk helemaal niets. Als je niet je fiets hier kunt stallen, want wat was dat vroeger op Smakkelersveld? Ook een puinhoop met al die fietsen, weet je nog? Dat is lang geleden, maar goed. Hier is de dijk in slow motion.

Ja, daar gaat hij. Tik, tik, tik, tik, tik. Nou, wij tikken richting het nieuws van de 8:30. Samen met Sineke weg uit die sleur. Ik ben zo bij je terug met een klassieker. Hij is zo leuk. Hij is geweldig. Op deze dinsdag.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. 14 maanden cel voor een stalker die zijn ex heeft lastiggevallen. De 42-jarige man belde haar maar liefst 77 keer in 3 uur tijd. Deels viel hij haar lastig vanuit de gevangenis in Nieuwegein. Het stalken begon in 2019 met veel bellen, langsgaan, brieven en foto's sturen en lastigvallen op haar sociale media. Naast een celstraf krijgt hij een contactverbod voor 5 jaar. Een treinreiziger heeft afgelopen nacht een boete gekregen op Utrecht Centraal, omdat hij geen geldig vervoersbewijs had. Ook had de man een gestolen fiets bij zich. Medewerkers van NS controleerden de man na een melding. Hij is aangehouden en de politie heeft het onderzoek overgenomen. In Utrecht is de Black Achievement Month begonnen. De geschiedenis, kunst en cultuur van mensen van Afrikaanse afkomst wordt gevierd. Er is een zogenoemd kick-off diner geweest, samen met de Rabobank en theater Stefanus in de wijk Overvecht. En op verschillende plekken in de stad zijn de komende weken voorstellingen en activiteiten. Bijna 2 op de 3 huiseigenaren hebben hun woning nog niet klaargemaakt voor de winter. Volgens Vereniging Eigen Huis hebben veel mensen de verwarming en waterdruk nog niet gecontroleerd. En ook ventilatieroosters en rook- en koolmonoxidemelders zijn vaak nog niet getest. Volgens de Belangenclub is dit het moment om die wintercheck te doen. Vandaag is het nog een mooie herfstdag. Periode met zon, droog en het is vanmiddag 21 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Don Mercedes en Bonnie Sinclair, heel verhaal hierachter. Peter Koelewijn heeft hem uiteindelijk opgepikt. Het is eigenlijk een liedje, voordat de grote films van de Rocky uitkwamen. Een countryliedje van Dickie Lee. Die heeft in 1975 dat liedje uitgebracht als Rocky. En werd nummer 1 in de hitlijsten, de country hitlijsten van Amerika. Rocky.

0: net een beetje zo naar een liedje. Nou, Frank Farian, de grote man uiteindelijk achter onder andere Boney M. En Milli Vanilli, die heeft het zelf ook nog uitgebracht. Die heeft het onder een andere versie weer uitgebracht in Duitsland. En kreeg daar een grote hit mee. En Peter Koelewijn, die had dat een beetje door. Die dacht bij zichzelf, ja, dat is eigenlijk wel een heel goed liedje. Maar wie moet dat zingen? Nou, Rob van Bommel, oftewel Domme Schreders uit Utrecht, die werd gevraagd. En Rob zei, ja, ik weet het niet hoor. Ik vind er eigenlijk niet zoveel van. Maar weet je wat, ik zing het gewoon even in. Samen met Bonnie Sinclair in een 76 werd het de nummer 1 positie in de Nederlandse hitlijsten. Het staat 11 weken in de Nederlandse top 40. Een echte Utrechtse hit. Want Bonnie Sinclair begaf zich ook heel veel in de Utrechtse popscene in die jaren. Don Mercedes en Rocky hier bij Bingo FM. Geweldig verhalen. Tino Martin heb ik voor je in Billy Dans, Isabelle Usher en Cloud.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

C'est la vie, oftewel, dat is het leven. Daar komt het op neer. Als je naar Utrecht komt rijden, kom je aardig in de file vanuit Sertogenbosch. Tussen Culemborg en Everdingen staat bijvoorbeeld ook 3 kilometer file op weg naar Utrecht. A2 dan, Utrecht richting Amsterdam. 8 kilometer file tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost. Dan gaan we richting de A12, laten we dat eens even doen. 4 kilometer file tussen Gouda-West en Reewijk. En dan heb ik tussen Bodegraaf en Harmelen ook nog 6 kilometer file op diezelfde A12. Het is druk ook Utrecht richting Den Haag tussen Hout en Knoopend Oude Rijn. 2,5 kilometer op de A12. Dan gaan we naar de A27. 5 kilometer file tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. En de andere kant op de A27. 8 kilometer file langs Overweg tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten. Daar is dus langzaam rijdend verkeer. En heb ik ze eigenlijk wel gehad, behalve de Zuiderse Ring. 3 kilometer file tussen Utrecht-Overweg en Maarsenbroek. Wat dacht je daarvan? Hier is Isabel Usher en niemand wil een popster. Niemand.

Boom, Russo en Samuel hier bij Bing of M. Er is een idee voor de muziekschool, hè? Dat weet je, de voormalige muziekschool op het Domplein. De gemeente Utrecht wil daar een culturele hotspot van maken. Een open toegankelijke plek met activiteiten voor zoveel mogelijk Utrechters midden in de binnenstad. Onder andere met horeca en nog veel meer. Nou ja, zegt Jos Stelling, dat doet een beetje denken aan de machinerie. Dat mislukte idee van enkele jaren geleden van de gemeente Utrecht. En hij zegt, het lijkt soms net of teksten van de gemeente door AI in de shredder worden gezet en opnieuw in elkaar worden gedraaid. Want hij heeft een heel ander idee voor dat gebouw op het Domplein. Prachtige gebouw trouwens. Hij zegt, weet je wat Utrecht mist? Een echt museum over Utrecht zelf. Een stadsmuseum dat de geschiedenis van Utrecht vertelt. Als je iets of iemand leuk vindt, dan wil je er toch tenslotte alles van weten. Alles op dat plein is 2000 jaar geleden begonnen van een oversteekplaats in de Rijn. Romeins fort, de middeleeuwen, de christelijke cultuur, de Franse tijd. Maar ook de andere dingen worden behandeld. Het Volksbuurtmuseum en de Tweede Wereldoorlog. Die is daar natuurlijk druk geweest. En er zijn nog veel meer dingen. Nou, Domplein is een unieke plek voor een stadsmuseum met een paraplu-functie naar de andere musea in en om de binnenstad. Nou, dat is toch wel een heel ambitieus plan, Jos Stelling. Via de oude muziekschool kunnen onze onderaardse geschiedenisschatten toegankelijk worden gemaakt, zoals Damander, Paleis Loven en de originele gedeelte van de oorspronkelijke Romeinse muur. Maar ook natuurlijk al die unieke bovengrondse zaken als de Domtoren en de Domkerk. Ja, vlak die ook niet even uit. Ja, op dat Domplein heb je natuurlijk alles op zich. Ik vind het niet zo'n heel gek idee, hoor. Maar goed, het zou moeten gaan bestaan, dat Stadsmuseum. In plaats van de culturele hotspot die de gemeente wil. Een grote foyer met horeca, publieke toiletten, leestafels, kassa, informatiebalen van de VVV. En op zich, het idee dat je op het Domplein zo'n plek hebt, vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek. Je hebt natuurlijk al Domander, maar zo'n Stadsmuseum zou op zich wel leuk zijn. Nou, heel veel mensen vinden het ook een leuk idee. Zoals stadsgids Iris Dijkstra en Bart van Milo. Bart, die hoor je wel eens in een filmpje bij ons. Maar ook Frans van Zeumeren vindt het een leuk plan. Wie volgt, zegt Jos Stelling op de pagina van de NUK. En vergeet het niet, het is vooral ook een eenmalige kans. Ja, en dat is wel waar. Het is een prachtig gebouw. En het ziet er geweldig uit. Het zou inderdaad een heel mooi stadsmuseum kunnen zijn. Ik vind het niet zo'n gek idee van Jos Stelling. Hier is Cadans over Utrecht gesproken. Dagen dat ik je vergeet.

Ja, een paar weken geleden was er gewoon een nieuwe single uit van Cadans. Tenminste, Frans, de zanger van Cadans, had een single uitgebracht met wat leden van Cadans. En dan is het een officiële Cadans-single, denk ik. Want hoe die rechten allemaal waar die rechten allemaal lagen van die band, dat was echt één grote puzzel. Nou ja. Mensen, we gaan richting het nieuws van 9 uur. Dat doen we met Jannes de Koning der Piraten. Ik heb hem zelf vaak mogen interviewen. En ik heb hem ook wel eens een prijsje mogen uitreiken. En toen begon hij echt te huilen toen hij die prijs kreeg. Want hij is een zeer gevoelige meneertje, kan ik je melden. Nou, dit nummer is leuk. Dans tot de morgen met mij. Nou, dat is wel heel lang. Dans tot het volgende uur in ieder geval.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
6: Het is 3 graden warmer dan normaal. Dus het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
5: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
7: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine again.
5: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Heel lang geleden liep ik bij de Stadsomroep Utrecht op Hokertrein en kwam een jong jochie op me af. Die zei, ik ben Winnie de Zwarte Nachtegaal uit Sterrenwijk. Ik zei, nou, gefeliciteerd. En de rest is geschiedenis. Winnie die heeft dit soort liedjes uitgebracht. En John de Bever die heeft dit onlangs weer opnieuw opgenomen. Een liedje van Winnie, als je nu nog niet weet. Kijk maar de schuin nog naar buiten. Het is een beetje mistig nog. Dus kijk een beetje uit met autorijden. Zoals even kijken hoe de situatie is op de weg. Goedemorgen trouwens, had ik dat al gezegd. Fijn dat je er weer bij bent bij Bingo FM. Het tweede uur van dit programma. En ik heb wel wat files. Zo de A2 Utrecht richting Amsterdam. 7 kilometer file vanaf Breukelen tot en met Amsterdam Zuidoost. Dan heb ik de A12. Den Haag richting Utrecht tussen Gouden en Bodegraaf. 3 kilometer file. En de andere kant op heb ik ook nog wat file. Als je naar Den Haag wil rijden, dan kom je tussen Driebergen en Knoppen Lunetten 5 kilometer file tegen op de A12. Arnhem richting Den Haag is dat. Dan de A27. 8 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En tussen Lexmond en Houten staat ook nog 6 kilometer file. A27, de andere kant op, 10 kilometer file. Stilstaand verkeer, af en toe rijden tussen Hilversum, langs Overvecht naar knooppunt Lunetten. En dan heb ik voor je nog de Zuiderse... Oh, ik dacht de Zuiderse Ring. Nee, dat is niet zo. Niks aan de hand. Verder de A28. Ten slotte 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweert. Zo, hier is Django Wagner.

0: Marlando hier bij Bingo FM. Twee broers uit Vleuten die zijn een gratis taxiservice begonnen. Broers Tom en Pim die hoorden van hun oma een initiatief in IJsselstein. Dat heet de Gouden Koets. En die brengen mensen gratis van deur tot deur. Nou, ze zijn het nu begonnen in Vleuten, de Meren en Leidse Rijn. En dat is ook hun werkgebied. Ja, in Zouden heb je er ook een. En je had de Plusbus. Dat gaat weer waarschijnlijk weer door met particuliere initiatieven. Want de Plusbus is gewoon wegbezuinigd al. Hè. Nou ja, Tom en Pim die dachten, weet je wat, we gaan eens even kijken hoe we mensen kunnen vervoeren. En dat is toch wel leuk, want oudere mensen zijn af en toe een beetje eenzaam. Maar de mobiliteit kun je terugkrijgen door dit initiatief. En dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk wel, hoor. Uit recente cijfers van CBS blijkt dat 10% van de 65-plussers zich heel erg eenzaam voelt. En enigszins eenzaam is bijna 28%. Nou, maakt niet uit waar de passagiers naartoe willen, als het maar binnen Vleuten, Meren en Leidse Rijn is. Eerste passagiers zijn er gegaan voor bijvoorbeeld de vaccinatie. Een moeder met haar dochter en die zei, ja, we wisten niet hoe we er anders moesten komen. Ja, we wisten wel hoe we er moesten komen, maar het was best ingewikkeld en met die U-mobiel is dat toch handiger.
1: We keken hoe we daar moesten komen. En dat is nog een beetje een gedoe, want je moet dan eerst weet je, met de trein naar Terweijde en dan met de bus. En dan nog een halve kilometer lopen. Nou, dat is voor haar echt een beetje onhandig.
2: U-mobiel verzorgt ritjes voor 60-plussers en mensen die slechter been zijn. Passagiers worden thuis opgehaald en weer gebracht.
3: Naar de huisarts, het mag naar de supermarkt, naar het tuincentrum bijvoorbeeld. Of naar Kasteel de Haar, zoiets. Dat mag allemaal.
2: Niks is te gek, zolang het maar in Vleuten de Meern en Leidse Rijn is.
0: Ja, nou dat is de enige restrictie, dus het moet wel in Vleuten de Meern of Leidse Rijn zijn. Door financiële steun van ondernemers en de gemeente Utrecht trouwens zijn de ritjes gratis. Ook de vrijwilligers die de ritten rijden en de telefoon opnemen, want dat moet ook gebeuren, zijn onmisbaar. De broers die regelen heel veel achter de schermen, maar ze zijn zeker van plan om ook af en toe een ritje te maken. Dat is wel de bedoeling, we vinden dat hartstikke leuk. En goed in initiatief voor en een hoop mensen zullen daar denk ik heel erg dankbaar voor zijn. Ja, het is niet zo'n leuke naam als de Gouden Koets in IJsselstein, wat ik echt een briljante naam vind. Maar dit is ook leuk. De U-mobiel. Nou, dat weten we dan ook.

Tony en Chester Nuelt, een partytent hier bij Bingo FM, de bingo schijf van deze week. Tenten die kom je ook tegenwoordig tegen in Utrecht, want slapen in het openbaar, in de openbare ruimtes, dat mag zonder dak boven je hoofd. De gemeenteraad die heeft dat goedgekeurd eigenlijk, tegen de zin van Sharon Dijksma. Die had zoiets van, ja, maar we willen mensen ook kunnen aanspreken op het feit dat ze zomaar op plekken liggen wat we eigenlijk niet willen. Nou, harddrugs gebruiken in Utrecht, dat was ook heel lang toegestaan, hè? Tot 2 jaar geleden. En nou ja, er is nu, en dat is natuurlijk een beetje een rare tegenstelling, afgelopen week ook ingestemd met de verlenging van het verbod van openlijk harddrukgebruik. En dat tijdelijk verbod wordt dus verlengd. Een voorstel om het verbod permanent te maken krijgt geen meerderheid. De raad wil bovendien dat bij handhaving meer rekening wordt gehouden met de situatie van de verslaafde gebruikers. En ik hoor je nu wel schreeuwen tegen de radio, maar wij dan? Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook een opmerkelijk verhaal. Maar goed, ChristenUnie, VVD, Volt en CDA die hebben gepleit voor een permanent verbod. Het verbod kreeg maar 17 stemmen voor en 28 tegen en werd daarmee verworpen. Nou, het gebruiksverbod dat werd oorspronkelijk ingevoerd vanwege grote overlast door een groep drugsgebruikers. Hè, rond het Lucasbolwerk, Park Lepelenburg, het Hieronymus Plantsoen en het Lucasbolwerk was ook een puinhoop. De horeca werd gek van die mensen. Nou, er waren onder meer meldingen van openlijk drugsgebruik en handel en intimidaties en geweld. Dat is al heel lang aan de gang, hoor. Maar goed, er werd dus een verbod ingesteld. En dat is dus nu verlengd. Maar het is een tijdelijke verlenging. Permanent verbod is het dus niet. Bijzonder eigenlijk wel. En de gemeenteraad heeft trouwens ook gezegd, ja, weet je, het is toch ook wel heel bijzonder dat mensen boetes moeten betalen. En dat is toch allemaal ingewikkeld, enzovoort, enzovoort. Er is van alles en nog wat aan de hand rondom drugs, harddrugsgebruik. Er wordt nu onderzocht op mogelijkheden voor een bredere schuldhulpverlening, waarbij kwijtschelding van boetes ook een optie is. Harddrugsgebruik, het is geen prettig gezicht. Het is ook niet goed voor die mensen natuurlijk, maar goed. Hier is het goede doel.

met de nooduitgang. Een wonderlijk verhaal dit, hè? Ja. Je kunt het terugvinden trouwens, hoor. Staat op de pagina van Duik deze week.

Jan Smet en Cupido. Cupido is de Romeinse godje van de liefde, met kleine vleugeltjes. En zijn pijlenboog, Eros noemde de Grieken hem ook wel. En heb je een pijl in je donder, ja, dan word je hopeloos verliefd. Dan gaat het over Jan Smit en Cupido. Ik ben hopeloos verliefd op jullie. En met jou ga ik richting het nieuws van 9:30. Vincent en Dan C.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. 14 maanden cel voor een stalker die zijn ex heeft lastiggevallen. De 42-jarige man belde haar maar liefst 77 keer in 3 uur tijd. Deels viel hij haar lastig vanuit de gevangenis in Nieuwegein. Het stalken begon in 2019 met veel bellen, langsgaan, brieven en foto's sturen en lastigvallen op haar sociale media. Naast een celstraf krijgt hij een contactverbod voor 5 jaar. Een treinreiziger heeft afgelopen nacht een boete gekregen op Utrecht Centraal, omdat hij geen geldig vervoersbewijs had. Ook had de man een gestolen fiets bij zich. Medewerkers van NS controleerden de man na een melding. Hij is aangehouden en de politie heeft het onderzoek overgenomen. In Utrecht is de Black Achievement Month begonnen. De geschiedenis, kunst en cultuur van mensen van Afrikaanse afkomst wordt gevierd. Er is een zogenoemd kick-off diner geweest, samen met de Rabobank en theater Stefanus in de wijk Overvecht. En op verschillende plekken in de stad zijn de komende weken voorstellingen en activiteiten. Bijna 2 op de 3 huiseigenaren hebben hun woning nog niet klaargemaakt voor de winter. Volgens Vereniging Eigen Huis hebben veel mensen de verwarming en waterdruk nog niet gecontroleerd. En ook ventilatieroosters en rook- en koolmonoxidemelders zijn vaak nog niet getest. Volgens de Belangenclub is dit het moment om die wintercheck te doen. Vandaag is het nog een mooie herfstdag. Periode met zon, droog en het is vanmiddag 21 graden.
5: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: eigenlijk een liedje voor de komende dagen, hè? Het weer gaat omslaan per morgen, tenminste. Dat is de voorspelling. Maar vandaag hebben we nog gewoon een hele mooie dag, hoor. Het wordt een graadje of 21. We hebben een zonnetje, we hebben een wolkie. We hebben een zonnetje, we hebben een wolkie. Zuidwestenwind 1, dus bijna windstil en geen neerslag van betekenis. Ik ga vandaag mijn voordeur even een beetje insmeren met wat verf. Ja, ik noem het dan maar kwasten, want eigenlijk moet ik het echt door een professional laten doen, maar... Elke keer komt het er maar niet van. Maar dat kan nog net. Want morgen dan krijg je wat meer wolken en misschien een spettertje. En donderdag en vrijdag dan wordt er ietsje meer regen voorspeld. Het weer gaat dan omslaan, ook de temperaturen. Want vandaag dus nog 21 graden. Morgen 22 graden, wel met veel bewolking. Donderdag en vrijdag gaan we maar de 15 tot 13 graden aantikken. En dan gaat er ook wat meer regen vallen. Nou, ik ben toch heel erg benieuwd. Als ik toch ook zie... Van het weekend weer dat sommige boten maar zelf moeten inschatten of ze nog kunnen varen door het waterrijke Nederland. En denk bij mezelf. Ja, wij zijn natuurlijk, wij hebben ons land ingesteld om zo snel mogelijk al het water af te voeren. Want we zijn een delta uiteindelijk. Maar het is toch wel een beetje een dingetje op dit moment. Dus een beetje regen is volgens mij ook wel welkom. Want anders dan gaat ook onze economie een hoop schade beleven. Nou, we gaan het wel meemaken als we niet zo'n puinhoop wordt als in Spanje. Maar goed, dat. Ik denk dat dat niet zo zal zijn, hoor. Is, wat weet jij nou van het weer, Fred? Ja, niks. Je hebt er niks over te zeggen. We gaan naar Henkie Dissel. Chansen, hartstikke leuk. Hij heeft er een hitje mee. Fantastisch. Zoe Levi, die heeft een liedje weer van Clouseau opnieuw gezongen. Wat dat betreft heeft hij beste zangers. Mekaars liedjes. Ja, het levert wel een hoop leuk materiaal op. Een nieuwe versie van liedjes die we al heel lang kennen. Dat liedje Passie is natuurlijk van het bandje Clouseau. En Zoe Levi heeft dat voor die mannen gezongen. Die waren er heel blij mee. Maar begin met Fleming en Amsterdam.
1: Ik ga

Vlemmingen en Amsterdam. Benner is natuurlijk veel leuker, hè, het stadje Utrecht. Maar goed, even kijken naar de files. Het valt wel mee. A27, Breda richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. Tussen Lexmond en Houten. 5 kilometer file. Dan de A27 tussen Hilversum en Knoopend Lunetten. Daar staat nog 10 kilometer file. En dan heb ik eigenlijk wel de grote files gehad. Nog eentje, de 28, 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Zo, het is de hoogste tijd voor Henkie Dissel. We gaan chansen.

en Chance hier bij Bingo FM. Nou, dat stond onze directeur Gerard Schuitema gisteren ook te doen. Hij is directeur van RTV Utrecht en ook van Bingo FM. Hij heeft gisteren een convenant getekend, een afspraak met de veiligheidsregio Utrecht. En dat deed hij in de vorm van Sharon Dijksma. Die hebben elkaar een handje geschud. Er is een afspraak ondertekend waarin afspraken staan over rampen. Want als dat gebeurt, dan zijn onze collega's van Radio M. En dat is al heel lang zo. De rampenzender van de regio. Dat is met alle regionale omroepen. Hè. Wij zijn lokaal, maar je hebt Radio M. Dat is voor de hele provincie Utrecht. En dat zijn onze collega's. Die zitten ook in dit pand. En de vorige overeenkomst die was verouderd. Dus dat hebben ze gedaan. Maar opvallend is gisteren, en daar heb ik eigenlijk niks over gehoord. En is het jou opgevallen? Eerlijk zeggen hoor. Het was gisteren maandag, de eerste maandag van de maand. Ja, en dan heb je dat vertrouwde geluid om 12 uur. Maar het is gisteren helemaal niet afgegaan, joh. Het luchtalarm. Heel bijzonder. En de veiligheidsregio Utrecht, waar ik het net over had, die weet nog niet waardoor de test niet te horen was en onderzoek dat er is misgegaan. Je kent het luchtalarm wel. Iedereen kent dat. Wij begrijpen dat het uitblijven van de test vragen oproept. Zeker in een periode nu waarin veel aandacht is voor crisisvoorbereiding en weerbaarheid. Juist daarom vinden wij het hier al belangrijk hierover open te communiceren en zorgvuldig te kijken hoe herhaling van het uitblijven van een test kan worden voorkomen. Nou, op andere plekken was het gisteren ook stil. En dat zou komen door drukte op de regionale meldkamer. Aldus nu.nl. Nou ja, het is echt bijzonder eigenlijk. Er was gisteren geen noodsituatie. En ook benadrukte de VRU, de Veiligheidsregio Utrecht, dat de inzetbaarheid van het systeem niet ter discussie staat. Ja, dat luchtalarm, joh. Zolang als ik me kan herinneren, is dat inderdaad om 12 uur. En gisteren ging het dus niet af. Is jou, nogmaals een keer de vraag, is jou opgevallen? Mij helemaal niet, nou ja. Hier is het, doe maar, één nacht alleen. Volgende maand komt het weer goed, hoor.

Een mogelijk hitje ermee uit Utrecht. Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. En een stukje bij Bingo FM staat ook over hem op de pagina bij ons. Monique Smit heb ik nog voor je. Ik wil je helemaal. Nou, ik ben weg. Dus je zult het even zonder mij moeten doen. Maar John Schaap is er. Daarna onze Henry. En natuurlijk Loris en Kevin. Een fijn

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen? Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Schaap, met John Schaap.

0: in dit liedje van de René Schuurmans. Ik ben nou even al zo. Ja, ik blijf mijn eigen.
1: Hij blijft zijn eigen. Beter ken je het niet krijgen. Soms gaat gezellig om de
0: gezelligheid met de

Het is bewolkt boven onze stad. De zon krijgt weinig ruimte vandaag. Spaans benauwd, zoals Romy Montero zingt, zullen we het niet krijgen. Jorieke Sterke houdt van hele vette boeren. Jongens, na pas.

Romy Montero. Het succes had voor Romy ook een keerzijde. En daar is ze heel open over geweest. Ze heeft een heftige burn-out gehad met alle klachten die daarbij horen. Overspannenheid had Romy volledig in haar macht. Maar verschillende therapieën hebben haar goed gedaan. Nou, ze klinkt in ieder geval weer heel vrolijk in haar single Spaans Benauwd.

zijn van die liedjes. Die verdienen een tweede kans. Robert Leroy heeft van een album track uit 1995 van hem, nu 21 jaar later, een nieuwe uitvoering gemaakt. Robert Leroy met zijn

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. 14 maanden cel voor een stalker die zijn ex heeft lastiggevallen. De 42-jarige man belde haar maar liefst 77 keer in 3 uur tijd. Deels viel hij haar lastig vanuit de gevangenis in Nieuwegein. Het stalken begon in 2019 met veel bellen, langsgaan, brieven en foto's sturen en lastigvallen op haar sociale media. Naast een celstraf krijgt hij een contactverbod voor 5 jaar. Een treinreiziger heeft afgelopen nacht een boete gekregen op Utrecht Centraal, omdat hij geen geldig vervoersbewijs had. Ook had de man een gestolen fiets bij zich. Medewerkers van NS controleerden de man na een melding. Hij is aangehouden en de politie heeft het onderzoek overgenomen. In Utrecht is de Black Achievement Month begonnen. De geschiedenis, kunst en cultuur van mensen van Afrikaanse afkomst wordt gevierd. Er is een zogenoemd kick-off diner geweest, samen met de Rabobank en theater Stefanus in de wijk Overvecht. En op verschillende plekken in de stad zijn de komende weken voorstellingen en activiteiten. Bijna 2 op de 3 huiseigenaren hebben hun woning nog niet klaargemaakt voor de winter. Volgens Vereniging Eigen Huis hebben veel mensen de verwarming en waterdruk nog niet gecontroleerd. En ook ventilatieroosters en rook- en koolmonoxidemelders zijn vaak nog niet getest. Volgens de Belangenclub is dit het moment om die wintercheck te doen. Vandaag is het nog een mooie herfstdag. Periode met zon, droog en het is vanmiddag 21 graden.
0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
6: Schaap, met John Schaap.

Aad Klaris, een tekstschrijver en componist uit Leerdam, schreef voor Bassie en Adriaan vele hits, waaronder de televisietune. In deze hit van René de Haan, die

0: bestaan niet. Hier is Ron Brandstichter.
1: Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht, als je maar zoekt... Dan

quizmaster uit Loenen aan de Vecht. Helaas is Ron niet meer onder ons. Engelen bestaan niet. Nou, in dit geval hoop ik dat Ron boven heel wat lol maakt. Want zo kennen we Ron Brandstede. Dit liedje en ook de andere hits van Ron Brandstede, waaronder Lieve Bellabeer, groeide op televisie tijdens zijn televisieshow De Honeymoon Quiz, waarin Ron heel wat mensen het jawoord heeft

vlogen met haar mee. En de bankzitters hebben de snelheid direct alweer lekker in zitten. Rapido gaan wij op de playlist door naar de volgende hit. En die heb ik toegevoegd voor Kelvin. Je vindt het een lekker nummer voor op de werkvloer. Je bent aan het werk met je collega Kees van Schaik. Nou, zet de radio maar iets harder, want hier is vuur.

0: bij Shatta bij Lando. Dit was Django Wagner. Vanmorgen ben ik heel vroeg naar mijn persoonlijke schatkamer gegaan om een liedje op te zoeken. Het is een moment van John, van Freddy Cornell. Freddy is inmiddels 80 jaar oud en heel vroeger als kind begon hij al met werken in het ijsfabriekje van zijn ouders in de Amsterdamse Jordaan. Hij is daarom ook bekend geworden als de zingende ijskoopman. Hier is een liedje van hem, dat heet Leef.
1: Je leven maar, geniet ervan zoveel je kan.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
2: Schaap met John Schaap.

0: Zwoele zomernachten, wat een grote hit voor Rutger van Barneveld. Hij is in zichzelf blijven geloven en dit heeft hem naar de top gebracht. Maar soms is het koud en eenzaam aan die top en Rutger, ja, zijn leven staat op zijn kop. En daarom praat hij nu met psychologen die hem daar doorheen trekken. Daar is Rutger heel openhartig over.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij,

Misschien heb jij zelfs het vinylsingeltje nog wel thuis. In de jaren 80 bracht Marianne Weber dit liedje uit. Onder de vleugels van Marianne Weber is de zangeres Sineke gaan groeien. Marianne bracht Sineke naar het Eurovisie Songfestival. Sineke maakte haar uitvoering van het bekende liedje voor ons

Borsato vrij zijn. De komende 9 weken blaast Universal Music wekelijks een video over de carrière van Marco Borsato. Het is een 9-delige videoreeks over zijn carrière. Volgens het platenlabel betekent dit nog geen terugkeer van de zanger. Maar ja, Henk-Jan Smits, en hij kan het

0: René Vroger, Lange Frans en Baas B. Amsterdam, Amsterdam. In Utrecht horen we straks het regio nieuws. Na deze leuke single van Jesse Fields.
1: Ik zie de angst in je ogen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. 14 maanden cel voor een stalker die zijn ex heeft lastiggevallen. De 42-jarige man belde haar maar liefst 77 keer in 3 uur tijd. Deels viel hij haar lastig vanuit de gevangenis in Nieuwegein. Het stalken begon in 2019 met veel bellen, langsgaan, brieven en foto's sturen en lastigvallen op haar sociale media. Naast een celstraf krijgt hij een contactverbod voor 5 jaar. Een treinreiziger heeft afgelopen nacht een boete gekregen op Utrecht Centraal, omdat hij geen geldig vervoersbewijs had. Ook had de man een gestolen fiets bij zich. Medewerkers van NS controleerden de man na een melding. Hij is aangehouden en de politie heeft het onderzoek overgenomen. In Utrecht is de Black Achievement Month begonnen. De geschiedenis, kunst en cultuur van mensen van Afrikaanse afkomst wordt gevierd. Er is een zogenoemd kick-off diner geweest, samen met de Rabobank en theater Stefanus in de wijk Overvecht. En op verschillende plekken in de stad zijn de komende weken voorstellingen en activiteiten. Bijna 2 op de 3 huiseigenaren hebben hun woning nog niet klaargemaakt voor de winter. Volgens Vereniging Eigen Huis hebben veel mensen de verwarming en waterdruk nog niet gecontroleerd. En ook ventilatieroosters en rook- en koolmonoxidemelders zijn vaak nog niet getest. Volgens de Belangenclub is dit het moment om die wintercheck te doen. Vandaag is het nog een mooie herfstdag. Periode met zon, droog en het is vanmiddag 21 graden.
2: Schaap met John Schaap.

0: Lang op aarde proosten, Mart Hoogkamer. Vanmorgen wil ik in dit programma ook een muzikaal rustpunt brengen. En bij persoonlijke platenkast heb ik een heel mooi liedje opgezocht van Benny Nijman dat je zelden op de radio hoort. Het is een van zijn albumtracks. Vertaald uit een Grieks liedje is hier zeker zijn.
1: De ochtendzon valt door het raam en ik kijk hoe je ligt te slapen. Twijfel of ik op zal staan en ik rek mezelf uit.

neem een douche en ik kleed me aan. En jij ligt nog te slapen. Ik twijfel of ik nu wel weg zal gaan. Je trekt de lakens om je heen. En je mompelt wat warrige woorden. Ik laat je nu toch echt alleen.

0: anders heen.
1: Ja, misschien staat de lunch ook klaar in het hotel. Dan zou ik daar lekker van gaan genieten. Dit was Schaap voor vandaag. Ik wens je een hele mooie dag. Ik sluit af met een liedje van Marieke van Ruitenbeek en In het Hof.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daar zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Sander Kwarten. Het is kiezen of delen. Ja, het is wat jij wil natuurlijk, maar neem wel de goede keuze. Als je toch gaat kiezen en als je wilt delen, kan dat altijd natuurlijk. Lekkere muziek bijvoorbeeld.

Andy Shuffle, Mark Dagriet Shuffle, zo zou je hem ook kunnen noemen natuurlijk. We gaan er nog eentje doen voor het regennieuws. En daarna zijn we terug met nog meer mooie platen. Hier is Marlane en Ik Wil Je.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Huurwoningen moeten in Utrecht eerlijker worden verdeeld, vindt de lokale partij Student en Starter. Nu geldt, hoe langer op de wachtlijst, hoe meer kans je maakt op een huurwoning. Student en Starter vindt dat oneerlijk tegenover jongeren, omdat die minder tijd hebben om wachttijd op te bouwen. De partij stelt voor dat er een puntensysteem komt dat mensen beloont die actief op zoek zijn naar een woning. In Amsterdam worden sociale huurwoningen nu al op die manier verdeeld. In grote steden, zoals Utrecht, wordt steeds meer ongezond eten verkocht. Het Amsterdam UMC deed onderzoek in opdracht van 10 gemeenten en het voedingscentrum. Het aanbod in de steden is in 10 jaar tijd veel vetter, zoeter en zouter geworden. De betrokken gemeenten roepen het kabinet op om de mogelijkheid te geven aan gemeenten om het aanbod van ongezond eten lokaal te weren. Dat is nodig omdat overgewicht toeneemt. Ruim een maand na de zware explosie bij restaurant Topkapi in Utrecht is nog altijd niet duidelijk wie erachter zit en waarom. De VVD wil uitleg over het politieonderzoek en de veiligheidsmaatregelen. Ook wil de partij weten of er een verband is met de explosie en afpersing 3 jaar geleden. Toen werd een Utrechter veroordeeld tot 3 jaar cel. En de Universiteit Utrecht heeft iets bijzonders in de aanbieding, namelijk een loopbrug. Nu verbindt de brug 2 gebouwen op het Science Park, maar 1 van die gebouwen wordt gesloopt. De universiteit hoopt op herplaatsing van de loopbrug, bijvoorbeeld bij een culturele organisatie, campus of in een park. Het weer dan nog. Het is een zachte herfstdag. Er zijn perioden met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 graden. En ook vanavond en vannacht blijft het droog.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1987. Het is een Nederlands product, niet Nederlandstalig gezongen. Het is er een van de niche in de Dutch Mountains. Dat is dat broodje speciaal.

0: Tino Martin, jong en dom. Zijn we allemaal niet een beetje jong geweest natuurlijk. En af en toe ook wel eens een beetje dom, als ik voor mezelf praat hoor. Is een oudje van Clouseau van Zoe Levi en Passie.
1: Ik denk

Leuke plaat trouwens van Flair en Oh Middernacht. Bij je vrienden van de radio, het station. Met de grootste glimlach. Hier is Donnie den Heijer. Poppetjes in je ogen. Ik keek jou aan.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: pijn.
1: Gerrit Snijder en Sjerk, een spijt. Heb jij ergens spijt van? Nee toch? Ja, maar mocht het wel zo zijn? Zand erover. Praten we niet meer over. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket.
0: Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

Archie Dekker met Bare Minimum. Lekkere plaat trouwens hoor. We draaien alleen maar lekkere platen. Nederlandstalig. En af en toe hebben we dus eentje erbij zitten die dan niet Nederlandstalig is. En dat is dan weer het broodje speciaal tijdens het lunchpakket. En dat doen we iedere dag maar weer. Nou, we gaan even knuffelen. In zoverre de knuffelversie van Jannes. Adieu.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Huurwoningen moeten in Utrecht eerlijker worden verdeeld, vindt de lokale partij Student en Starter. Nu geldt, hoe langer op de wachtlijst, hoe meer kans je maakt op een huurwoning. Student en Starter vindt dat oneerlijk tegenover jongeren, omdat die minder tijd hebben om wachttijd op te bouwen. De partij stelt voor dat er een puntensysteem komt dat mensen beloont die actief op zoek zijn naar een woning. In Amsterdam worden sociale huurwoningen nu al op die manier verdeeld. In grote steden, zoals Utrecht, wordt steeds meer ongezond eten verkocht. Het Amsterdam UMC deed onderzoek in opdracht van 10 gemeenten en het voedingscentrum. Het aanbod in de steden is in 10 jaar tijd veel vetter, zoeter en zouter geworden. De betrokken gemeenten roepen het kabinet op om de mogelijkheid te geven aan gemeenten om het aanbod van ongezond eten lokaal te weren. Dat is nodig omdat overgewicht toeneemt. Ruim een maand na de zware explosie bij restaurant Topkapi in Utrecht is nog altijd niet duidelijk wie erachter zit en waarom. De VVD wil uitleg over het politieonderzoek en de veiligheidsmaatregelen. Ook wil de partij weten of er een verband is met de explosie en afpersing 3 jaar geleden. Toen werd een Utrechter veroordeeld tot 3 jaar cel. En de Universiteit Utrecht heeft iets bijzonders in de aanbieding, namelijk een loopbrug. Nu verbindt de brug 2 gebouwen op het Science Park, maar 1 van die gebouwen wordt gesloopt. De universiteit hoopt op herplaatsing van de loopbrug, bijvoorbeeld bij een culturele organisatie, campus of in een park. Het weer dan nog. Het is een zachte herfstdag. Er zijn perioden met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 graden. En ook vanavond en vannacht blijft het droog.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb weer een kanjer gevonden uit die oude platendoos. We gaan terug naar 1976. En dat doen we samen met Maggie McNeil. En die wil terug naar de kust. Heerlijk uitwaaien. Dat is lekker om te doen. Dat is wat we in die oude platendoos hadden vandaag.

Rode Bestanders. We horen Rolf Sanchez en Marchand. Heerlijk hoor om die platen te horen tijdens de lunch. Is goed voor je spijsvertering trouwens. Deze ook wel hoor. Hier is Jan Spel. Ik heb de

José Sepp en de liefde die blijft. Nou, ik ga weer buiten spelen. Niet met Bonnie Sinclair, hoor. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Straks veel plezier met Lawrence. Yeah.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Als de morgen is gekomen van Jan Smit hier op Bingo. Op deze dinsdag 6 oktober. Fijn dat je erbij bent. Henry, thanks voor jouw lunch. We gaan genieten van Bingo in de middag.

Suzanne en Freek met Pijnstiller. Nieuwe muziek hier op de radio. Prachtige plaat. En dit is Dean Saunders met Jenna. En zo dadelijk Amina met We doen toch allemaal maar wat.

0: Je hoorde Gisby met Ford Sierra op Bingo FM. Hier bij Bingo in de middag. Loris Duclaas hier tot 4:15. Komt er weer een fout momentje voorbij. Laat het even weten via de mail. Je mag het doorsturen met onze Bingo FM app. Of via mijn eigen Insta, @LorisNicolaas.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. Het stroomnet moet slimmer worden gebruikt, zeggen experts. Gisteren werd duidelijk dat overal de vraag naar stroom afvlakt, behalve bij ons. En ook is hier al even een aansluitstop voor bedrijven. Experts willen auto's en warmtepompen buiten piekuren laten gebruiken en het liefste vanaf één centrale plek.

0: Het kabinet pompt miljoenen extra in het OV. Vanaf 2030 moet het met 300 miljoen euro extra beter worden. Systemen zijn dan verbeterd en er komen dan ook meer zelfrijdende bussen. En dat is best wel even wennen, zegt de staatssecretaris. Het idee is om op die manier het personeelstekort in het OV op te lossen. Dat is bij ons een groot probleem. Ruim een maand na de zware explosie bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht is nog altijd niet duidelijk wie er nou achter zit en waarom. De VVD wil daarom uitleg over het politieonderzoek en de veiligheidsmaatregelen. Ook wil de partij weten of er een verband is met de explosie en afpersing van 3 jaar geleden. Toen werd een Utrechter nog veroordeeld tot 3 jaar cel. In de stad Utrecht daalt het bedrag dat alleenstaanden betalen voor hun hypotheek. Het gemiddelde hypotheekbedrag van alleenstaande kopers in Utrecht is bijna 10% gedaald, blijkt uit cijfers van een hypotheekverstrekker. Landelijk lenen singles nog geen 3 ton, stellen ruim 4. Van de kopers is 3 op de 10 alleenstaand. Krijg je nog het weer van me, wolkenvelden, af en toe zon, droog, maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het droog, morgen schijnt geregeld de zon, in de avond is er regen.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Frans-Duits komt er voor mij dan ook een dag. En voor het regionale nieuws. En meer nieuws uiteraard in onze app en bingofm.nl. De dinsdag editie van Bingo in de Middag. Lorenz, tot 4 uur. Fijn dat je erbij bent. Gezellig hoor. En ja, ik zit nog aardig vol van het eten met Henry. Ja, ik ben goed bezig. Sporten, water drinken en alleen maar gezond eten. Dus ik ben trots op mezelf. Dit is Rob.

Shangri-La, ja, de hoge uitspraken tijdens het Songfestival, dat zouden we nooit meer vergeten. En dit is Glennis Grace, I Have Nothing, een anderstalig plaat, maar ja, een Nederlandse artiest, soms hoor je wel

Love met Kodo, aanzoek zonder ringen. Nou, dat is wel een beetje moeilijk, hè? Je geen ringen krijgt. Mijn aanzoek ga ik maar niet meer terug, ga ik maar niet meer vertellen, nee. Even kijken, ja, we gaan richting het NOS-journaal van 3 uur. En daarna nog een uurtje bingo in de middag, dus blijf lekker erbij. En laten we weten, 3:15, app me, mail me of @LordDuclaas op Instagram. Tot zo!

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Nou, wat een gezellige opener van Bingo in de Middag, het tweede gedeelte. De dinsdageditie. Marianne Weber met In de Hemel. We gaan naar een Mark Floor met Snelle, een parkje, biertje, vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Frans Bauer met Billy Dans en Afro Bros. Heb je even voor mij. Nou heb je zo dadelijk voor mij voor een fout momentje. Je hoort hem zo dadelijk voorbij komen hier op Bingo FM. Naar Corrie Konings nog een keertje overdoen. Nou, als ik bepaalde dingen kon overdoen, dan had ik het. Ja, dan had ik het zeker wel gedaan hoor. Soms denk ik.

Corrie Konings met nog een keertje overdoen. En ik kreeg een berichtje binnen van Wesley. En Wesley die vroeg om Amber met This Is Your Night. Nou, ik zat heel even het refrein te luisteren. Dit heb ik al zo lang niet meer gehoord.

Dorney met Justin de Wild, de partytent. De bingo schijf van deze week hier op de stadszender van Utrecht. Lekker hoor, we gaan hem vaak voorbij horen komen. Nog tot de aanstaande vrijdag 3:15. En dan maak

lijst van Clouseau. We gaan naar Bram van der Ven als we gaan. En zo dadelijk krijg je het regionale nieuws van 3:30. En daarna nog een blokje bingo in de middag. Hou hem lekker aan. Hier op de stadszender van Utrecht. En Kevin, die is ook onderweg richting de studio. Ja, die heeft zo dadelijk 2 uur lang onderweg richting huis met Kevin.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bingo FM met het regionieuws.
9: Goedemiddag. Het kabinet pompt miljoenen extra in het openbaar vervoer. Vanaf 2030 moet het met 300 miljoen euro beter worden. Dan worden systemen verbeterd en komen er meer zelfrijdende bussen. Het idee is dat op die manier het personeelstekort in het OV wordt opgelost. Want dat is een groot probleem, ook bij ons in Utrecht. Ruim een maand na de zware explosie bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht is het nog altijd niet duidelijk wie erachter zit en waarom. De VVD wil daarom uitleg over het politieonderzoek en de veiligheidsmaatregelen. En ook wil de partij weten of er een verband is met een explosie en afpersing 3 jaar geleden. Toen werd een Utrechter nog veroordeeld tot 3 jaar cel. In de stad Utrecht daalt het bedrag dat alleenstaanden betalen voor een hypotheek. Het gemiddelde hypotheekbedrag van alleenstaande kopers is in Utrecht bijna 10% gedaald, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Landelijk lenen singles nog geen 3 ton, stellen ruim 4. Van de kopers is 3 op de 10 alleenstaand. En de Universiteit Utrecht heeft iets bijzonders in de aanbieding, namelijk een loopbrug. Die verbindt nu nog 2 gebouwen op het Science Park, maar 1 van die gebouwen die wordt gesloopt. De universiteit hoopt op herplaatsing van de brug. Krijg je nog het weerbericht van me? Het is droog en dat blijft vanavond, vannacht en morgen overdag ook zo. Het is dan 21 graden morgen. En wie van herfst houdt, kan alvast uitkijken naar morgenavond, want dan slaat het weer om. Want dan komen de buien en stevige wind.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik ben zo eenzaam zonder jou, Ronnie Tober, hier op de radio op Bingo FM. Ja, nog een klein kwartiertje, dan is Kev alweer aan de beurt. Ja, hij is jouw gids in de spits vanaf 4 uur hier op de radio. We gaan naar

Emotie met Likkie Likkie. Ja, Likkie Likkie Likkie. Dries Roefing ervoor, de hele wereld mag het weten. We gaan er mee met een stukje van mij. Heel veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits. Ik ben er vanavond om 11 uur. Likkie Likkie naar Bebbernoord. Vanaf 11 uur. Doei!

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En start even met de fileinformatie. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 26 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Knoopend Everdingen en Afrit Geldermalsen 6 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houthoost en de Meren 12 minuten. En A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 9 minuten vertraging. Als laatste alweer de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Haag. 14 minuten vertraging. Goedemiddag.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.
3: Recht uit het hart. Bingo FM.
4: Vrijdag in de kroeg.

Echt zo plaat om de radio een tandje harder bij te zetten. En heerlijk mee te blaren met de kast en in een naaie dijn. Vandaag kijken we naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. We houden de files nauwlettend voor je in de gaten. En we draaien muziek van Jan Smit. En dan volg je haar benen. Hoelala.

0: kan schuim maken.
1: De oude plaat van Mieke, hier op Bingo FM en de Engelbewaarde. Iedere werkdag draai ik mijn favoriete plaat. En vandaag is dat een minder bekende plaat van niemand minder dan Wesley Bronkhorst. Hij gaat zingen over zijn plekje, hier op Bingo FM.
2: Hij zit vaak achter in de kroeg. Voor weggaan is het nog te vroeg. Dat doet hij al zijn hele leven.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Het kabinet pompt miljoenen extra in het openbaar vervoer. Vanaf 2030 moet het met 300 miljoen euro beter worden. Dan worden systemen verbeterd en komen er meer zelfrijdende bussen. Het idee is dat op die manier het personeelstekort in het OV wordt opgelost. Want dat is een groot probleem, ook bij ons in Utrecht. Ruim een maand na de zware explosie bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht is het nog altijd niet duidelijk wie erachter zit en waarom. De VVD wil daarom uitleg over het politieonderzoek en de veiligheidsmaatregelen. En ook wil de partij weten of er een verband is met een explosie en afpersing 3 jaar geleden. Toen werd een Utrechter nog veroordeeld tot 3 jaar cel. In de stad Utrecht daalt het bedrag dat alleenstaanden betalen voor een hypotheek. Het gemiddelde hypotheekbedrag van alleenstaande kopers is in Utrecht bijna 10% gedaald, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Landelijk lenen singles nog geen 3 ton, stellen ruim 4. Van de kopers is 3 op de 10 alleenstaand. En de Universiteit Utrecht heeft iets bijzonders in de aanbieding, namelijk een loopbrug. Die verbindt nu nog 2 gebouwen op het Science Park, maar 1 van die gebouwen die wordt gesloopt. De universiteit hoopt op herplaatsing van de brug. Krijg je nog het weerbericht van me? Het is droog en dat blijft vanavond, vannacht en morgen overdag ook zo. Het is dan 21 graden morgen. En wie van herfst houdt, kan alvast uitkijken naar morgenavond, want dan slaat het weer om. Want dan komen er buien en stevige wind.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
5: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Sethoogenbosch. Tussen Knoopt Oude Rijn en Beest ongeveer 26 minuten. H27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht Noord en Hagestein 30 minuten. Dat allemaal is bam en een kapotte auto en de rechte rijstrook die is dicht. H27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloze en Werkendam 5 minuten vertraging. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden-Zuid ongeveer 5 minuten. Dan nog even de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 7 minuten vertraging.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

zo. Ik weet niet of het je gisteren is opgevallen, maar het luchtalarm bleef gisteren om 12 uur stil in de regio Utrecht. De maandelijkse sirenetest ging niet door vanwege grote operationele drukte bij de meldkamer. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Volgens de veiligheidsregio was er geen sprake van een noodsituatie. Ook benadrukt de VRU dat het systeem gewoon inzetbaar is bij een calamiteit. De organisatie onderzoekt wel hoe het voorkomen kan worden dat een test opnieuw uitblijft. Bij een echte noodsituatie kunnen inwoners ook worden gewaarschuwd via onder meer NL Alert. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat zo'n test heeft plaatsgevonden, ja, de meeste mensen die verwachten het toch. Ook ik zat gistermiddag eigenlijk van, hé, er gebeurt niks, weet je wel. Normaal gesproken ben je er een beetje geestelijk op voorbereid. Maar ja, in dit geval gebeurde er niets. Maar inderdaad, via een eventuele NL-alert kan het natuurlijk

Drentse politieke partijen willen weten of reclames voor ongezond eten en alcohol uit de openbare ruimte kunnen verdwijnen. GroenLinks, PvdA, Studenten Starten, Partij voor de Dieren en D66 hebben daarover vragen gesteld aan het college. De aanleiding is een onderzoek van RTV Utrecht, waaruit blijkt dat een derde van de onderzochte buitenreclames over ongezonde voeding gaat. De partijen vinden dat het niet past bij de gezondheidsambities van de gemeente en willen weten welke mogelijkheden Utrecht heeft om deze reclames te weren. Ja, ik vraag me af of dat gaat werken, maar ja, misschien wel een goed plan om in ieder geval mensen er niet op te attenderen, zo gezegd. Maar aan de andere kant, ja, je bent er ook een beetje zelf verantwoordelijk voor, toch? Wij gaan terug in de tijd en dat met het goede doel. En dit is het nummer over vriendschap.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan nog even de fileinformatie. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Hilversum Noord 6 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Utrecht-Papendorp en Culemborg 20 minuten. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Maandenbroek en Afrit Oosterbeek ongeveer 17 minuten. Het allemaal in verband met een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook die is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Haarmolen 35 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht Noord en Hagenstein ongeveer 19 minuten. Het allemaal door een kapotte auto en ook daar is de rechte rijstrook afgesloten. H27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 11 minuten. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leuze-Zuid ongeveer 5 minuten vertraging.
7: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: die ren. Ja, als ik Acta en de Munnik op televisie zie en dan met name Thomas Acta, ja, dan moet ik altijd denken aan zijn rol in Flikker Maastricht, waar hij een hele grote boef speelde, zo gezegd. En ja, als ik hem dan voorbij zie komen op de televisie, ja, ik erg me er altijd kapot aan. Ik kan er niks aan doen. Maar ja, ik kan nog steeds niet echt je onderscheid maken, zo gezegd. Maar ja, het schijnt toch wel een beste kerel te zijn. Acta en de Munnik hier op Bingo tijdens Op Weg naar Huis. En we gaan met je mee tot aan 6 uur vanavond. En dit is muziek van Lief Berendsen. Even terug in de tijd.
1: Elke dag.

maandagmiddag onderzoek gedaan naar een mogelijk explosief in het water. Het gebeurde allemaal aan de Vijflingo. De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag een melding dat iets verdacht in de sloot zou zijn gegooid. Uit voorzorg kwamen de explosief opruimingsdienst Defensie en duikers in actie. Bij de zoekactie is uiteindelijk niks aangetroffen. Maar wel een hele buurt in rep en roer. En als je het gezien hebt, laat het zeer zeker weten, zou ik zeggen. Hier zijn Suzanne Freek op Bingo FM. En ken je dat gevoel? Nou ja, dat eigenlijk niet, maar het lijkt me wel enorm spannend.

zou alweer ruimte maken voor het regionale nieuws van 5:30. Daarna ben ik nog een half uur lang bij je terug met op weg naar huis. Kijken we nog even naar de situatie op de weg en wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ik ga nog eventjes mijn verdwaalde plaat hier op de zender en voor de rest de lekkerste Nederlandse.

0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het Regio Nieuws.
3: Goedenavond. Er komt een nieuwe voetgangersbrug over de Singel tussen de Witte Vrouwensingel en het Wolverplein. De slanke stalen brug krijgt gerecyclede houten planken en geen pijlers in het water. Boten en kano's kunnen eronder en voor woonboten kan die brug dan ook nog eens soms open. De aanleg begint naar verwachting eind volgend jaar. Het kabinet pompt miljoenen extra in het openbaar vervoer. Vanaf 2030 moet het met 300 miljoen euro beter worden. Dan worden systemen verbeterd en komen er meer zelfrijdende bussen. Het idee is dat op die manier het personeelstekort in het OV wordt opgelost. Want dat is een groot probleem, ook bij ons in Utrecht. Ruim een maand na de zware explosie bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht is het nog altijd niet duidelijk wie erachter zit en waarom. De VVD wil daarom uitleg over het politieonderzoek en de veiligheidsmaatregelen. En ook wil de partij weten of er een verband is met een explosie en afpersing 3 jaar geleden. Toen werd een Utrechter nog veroordeeld tot 3 jaar cel. In de stad Utrecht daalt het bedrag dat alleenstaanden betalen voor een hypotheek. Het gemiddelde hypotheekbedrag van alleenstaande kopers is in Utrecht bijna 10% gedaald, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Landelijk lenen singles nog geen 3 ton, stellen ruim 4. Van de kopers is 3 op de 10 alleenstaand. Dan nog het weer vanavond en vannacht. En morgen overdag dan is het droog. Dan is het in de middag maximaal 21 graden. Maar morgenavond dan slaat het allemaal om. Dan krijgen we buien en stevige wind.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Zo, en dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 23 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek 16 minuten. Dat allemaal door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook die is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn 21 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Hagestein ongeveer 24 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 11 minuten vertraging. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Afrit Elspeet ongeveer 12 minuten vertraging.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

5 uur 's middags met optredens en een speciaal programma voor kinderen. De 366 meter hoge toren is bij helder weer tot op zo'n 50 kilometer afstand te zien. En ja, ik woon zelf in Nieuwegein. En als ik naar buiten kijk, dan kan ik de kerstboom zien. Dus hartstikke leuk. En dat hoort waarschijnlijk al vanaf 28 november. Wij gaan een hele bekende plaat draaien. Muziek van Samuel Welten. En echte liefde is te koop.

zo rond 18 graden. Morgen temperaturen zo rond de 22 graden. En vanaf donderdag gaan de temperaturen zakken naar waardes rond de 15 graden. En dat zal het voorlopig ook blijven. Dus voorlopig geen warme dagen meer. Het wordt een stukje koeler. En wij gaan zorgen.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Er komt een nieuwe voetgangersbrug over de Singel tussen de Witte Vrouwensingel en het Wolvenplein. De slanke stalen brug krijgt gerecyclede houten planken en geen pijlers in het water. Boten en kano's kunnen eronder en voor woonboten kan die brug dan ook nog eens soms open. De aanleg begint naar verwachting eind volgend jaar. Het kabinet pompt miljoenen extra in het openbaar vervoer. Vanaf 2030 moet het met 300 miljoen euro beter worden. Dan worden systemen verbeterd en komen er meer zelfrijdende bussen. Het idee is dat op die manier het personeelstekort in het OV wordt opgelost. Want dat is een groot probleem, ook bij ons in Utrecht. Ruim een maand na de zware explosie bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht is het nog altijd niet duidelijk wie erachter zit en waarom. De VVD wil daarom uitleg over het politieonderzoek en de veiligheidsmaatregelen. En ook wil de partij weten of er een verband is met een explosie en afpersing 3 jaar geleden. Toen werd een Utrechter nog veroordeeld tot 3 jaar cel. In de stad Utrecht daalt het bedrag dat alleenstaanden betalen voor een hypotheek. Het gemiddelde hypotheekbedrag van alleenstaande kopers is in Utrecht bijna 10% gedaald, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Landelijk lenen singles nog geen 3 ton, stellen ruim 4. Van de kopers is 3 op de 10 alleenstaand. Dan nog het weer vanavond en vannacht. En morgen overdag dan is het

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
2: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
1: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Er komt een nieuwe voetgangersbrug over de Singel tussen de Witte Vrouwensingel en het Wolverplein. De slanke stalen brug krijgt gerecyclede houten planken en geen pijlers in het water. Boten en kano's kunnen eronder en voor woonboten kan die brug dan ook nog eens soms open. De aanleg begint naar verwachting eind volgend jaar. Het kabinet pompt miljoenen extra in het openbaar vervoer. Vanaf 2030 moet het met 300 miljoen euro beter worden. Dan worden systemen verbeterd en komen er meer zelfrijdende bussen. Het idee is dat op die manier het personeelstekort in het OV wordt opgelost. Want dat is een groot probleem, ook bij ons in Utrecht. Ruim een maand na de zware explosie bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht is het nog altijd niet duidelijk wie erachter zit en waarom. De VVD wil daarom uitleg over het politieonderzoek en de veiligheidsmaatregelen. En ook wil de partij weten of er een verband is met een explosie en afpersing 3 jaar geleden. Toen werd een Utrechter nog veroordeeld tot 3 jaar cel. In de stad Utrecht daalt het bedrag dat alleenstaanden betalen voor een hypotheek. Het gemiddelde hypotheekbedrag van alleenstaande kopers is in Utrecht bijna 10% gedaald, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Landelijk lenen singles nog geen 3 ton, stellen ruim 4. Van de kopers is 3 op de 10 alleenstaand. Dan nog het weer vanavond en vannacht. En morgen overdag dan is het droog. Dan is het in de middag maximaal 21 graden. Maar morgenavond dan slaat het allemaal om. Dan krijgen we buien en stevige wind.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandelingen van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: met het regionieuws.
1: Goedenavond. Er komt een nieuwe voetgangersbrug over de Singel tussen de Witte Vrouwensingel en het Wolverplein. De slanke stalen brug krijgt gerecyclede houten planken en geen pijlers in het water. Boten en kano's kunnen eronder en voor woonboten kan die brug dan ook nog eens soms open. De aanleg begint naar verwachting eind volgend jaar. Het kabinet pompt miljoenen extra in het openbaar vervoer. Vanaf 2030 moet het met 300 miljoen euro beter worden. Dan worden systemen verbeterd en komen er meer zelfrijdende bussen. Het idee is dat op die manier het personeelstekort in het OV wordt opgelost. Want dat is een groot probleem, ook bij ons in Utrecht. Ruim een maand na de zware explosie bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht is het nog altijd niet duidelijk wie erachter zit en waarom. De VVD wil daarom uitleg over het politieonderzoek en de veiligheidsmaatregelen. En ook wil de partij weten of er een verband is met een explosie en afpersing 3 jaar geleden. Toen werd een Utrechter nog veroordeeld tot 3 jaar cel. In de stad Utrecht daalt het bedrag dat alleenstaanden betalen voor een hypotheek. Het gemiddelde hypotheekbedrag van alleenstaande kopers is in Utrecht bijna 10% gedaald, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Landelijk lenen singles nog geen 3 ton, stellen ruim 4. Van de kopers is 3 op de 10 alleenstaand. Dan nog het weer vanavond en vannacht en morgen overdag dan is het

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Er komt een nieuwe voetgangersbrug over de Singel tussen de Witte Vrouwensingel en het Wolvenplein. De slanke stalen brug krijgt gerecyclede houten planken en geen pijlers in het water. Boten en kano's kunnen eronder en voor woonboten kan die

brug dan ook nog eens soms open. De aanleg begint naar verwachting eind volgend jaar. Het kabinet pompt miljoenen extra in het openbaar vervoer. Vanaf 2030 moet het met 300 miljoen euro beter worden. Dan worden systemen verbeterd en komen er meer zelfrijdende bussen. Het idee is dat op die manier het personeelstekort in het OV wordt opgelost. Want dat is een groot probleem, ook bij ons in Utrecht. Ruim een maand na de zware explosie bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht is het nog altijd niet duidelijk wie erachter zit en waarom. De VVD wil daarom uitleg over het politieonderzoek en de veiligheidsmaatregelen. En ook wil de partij weten of er een verband is met een explosie en afpersing 3 jaar geleden. Toen werd een Utrechter nog veroordeeld tot 3 jaar cel. In de stad Utrecht daalt het bedrag dat alleenstaanden betalen voor een hypotheek. Het gemiddelde hypotheekbedrag van alleenstaande kopers is in Utrecht bijna 10% gedaald, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Landelijk lenen singles nog geen 3 ton, stellen ruim 4. Van de kopers is 3 op de 10 alleenstaand. Dan nog het weer vanavond en vannacht en morgen overdag dan is het

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde

woorden er ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd. Er zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer. Dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

0: Lip op de mijne van Nick en Simon. Hey, goedenavond. Het is dinsdagavond. Een uurtje. Nou, ben maar door Sinterklaas hier op de radio op Bingo FM. Fijn dat je erbij bent. We gaan genieten hoor. Met een fout momentje en droomcheck. En Gerard Joling. Dit is 24 uur verliefd.
1: Je weet niet.

Een gitaar in de nacht van Nelis Leeman. Het is tijd voor een fout momentje op deze dinsdagavond. Het is 10:30. Ja, we lopen iets uit. Maar dat maakt ook niet uit als je plezier hebt. Heb je zelf een suggestie? Laat

Yves Berendsen met Zin in jou. Waar ik zin in heb, is lekker om te gaan slapen. Dankjewel voor het luisteren, ik hoop jij ook. Morgen ben ik er weer om 11 uur. Gaan we weer lekker met elkaar naar bed. De woensdag editie van Bepper Lawrence. Ik sluit af met Andy van der Leek. Zo wil ik wel 100 worden. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer. Vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.